0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome... Die baas van die plaas.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen en Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die jouw stasie Top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maakt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat je dans naar die stof soos

sporen daar moet leiden. Dat vat ik maar bij kansen. Die pad leek heel genadig. Dat is 100 jaar geleden.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: And today coming to you more BYD Tiger Valley, but a good Terran, Boer de Trouwe, lekker Afrikaanse muziek vanochtend, man.

Well, we got a bit of Afrikaans music in our BYD Top 40 this morning. Pick up Dirk van der Westhuizen, spoel mij af. Morgen mensen, welkom, morgen.

Ja, jy saam met jou stasie is een lekker warm zaterdagochtend. Right here in Durban Road in Belleville, BYD. We're having a great time. Come and join us. Kom maak het draai. BYD, Tiger Valley, opposite Tiger Valley Center. Saam met jou stasie. Dan wat jy saak maak.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Hierdie is jou star.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

Wel, lieve laat is nooit onze technische probleem gewoon gesprek. En ons is met jou, ons Frans Verskoning, dat ons nou eerst terug samen met jou is. Maar boeren opskop, wat aangaan tot 6 uur vanavond. Ons gaan lekker boerenmuziek maken nou. Voor ons luisteraars langklaas, dit gaat niet eens laatst weekend zaterdag. Het ons niet als het gehad laatst weekend zaterdag. Toen onze verkorte volumewinkel gaat het. So, tot en met 6 uur vanavond dan boeren opskop. En dan van 6 uur af volumewinkel Samedijn. Hier op jou gunsteling radio. Baie welkom aan jou stasiese luisteraars wat saamkuier vanmiddag daai het Brackenfell het. En ons gaan jou geselskap hou, soos gesê het, in hierdie program. Boereopskop tot 6 uur. Van daar af aan is het volumewinkel tot skyns voor 8 vanavond. Ons val weg met 2 nommerkies van my eie keuse. Vat vast dansorkest met Roei Kole en die Klipwerf Boereorkest met Happy O Anna. En ek sien Anna, wel nie nie Anna nie, maar Alta het ook bykie boeremuziek aangevraagd. Dit kom dan net na hierdie 2 wat ek so pas uitgekies het vir jou. Bly ingeskakel, boere opskop, saam met Hein op Harties FM, die radiostasie waar jy dinge anders doen.

0: Als boeren op schop zonder lijn hier op je gunsteling radio. En het heeft wat aangestapt. Dat is 20 minuten voor 6. Ons zit zo binnenkort in ons handelsbreek. En dan nog zo 15 minuten van lekker boerenmuziek. Net voordat ons komt bij vanavond. Sibolieme winkel hier op je gunsteling radio. Nou ja, hier is een boodschap wat ik ontvang. Net gekeken van wie het gekomen. Dion. Wat saamkeer daar. Ik krad ook uit in die Ooskaap. Goeienaand Dion. Of goeiemiddag moet ek sê. Baie dankie vir jou boodskap. Hy sê, hy en ons kuier saam. Hiervan uit de krant ook uit. En Dion het gevra vir eniekie van Henny de Bruin en die kitaarkels. Nou ja, die liedjie wat hy gevra het is Marikana. Ek sien Henny dat, of tenminste Dion, jammer Dion, dat hierdie liedjie van Henny de Bruin word uitgevoer saam met Zak van Niekerk en die kitaarkels. Marikana, soos aangevra deur ons goeie vriend Dion. Dan vanuit Kraddock in die Ooskaap. Blijf geskakel.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Brans, aan het einde van ons programma. Natuurlijk, Boeren op Schop Sammelijn hier elke vrijdag. Elke zaterdag. Tussen 5 en 6 namiddag. Doen ons lekker oude muziek voor jou daar. Waar je ook al mag wees op jullie zaterdag. Om jullie rechte geest te brengen voor die naweek wat oorblij. Maar ja, ons gaan nou afsluiten met Enekie. Ik ga afsluiten met Enekie van Nico Langeveld. Hier een van mijn eikjes. Ik denk dat ze hem laatst zaterdag ook gespeeld, maar ik kan hem weer spelen. Dat is mooi, ene. Hij is lekker. Hij brengt die beat, hij brengt die opwinding, hij brengt die ritme. Ze pas gaat Mani Boerdenstein zijn blink van. En hier is ons ter afsluiting met Nico Langeveld zijn lang orrel vastrap. En hiermee groet ik jou wat Boerenopskop aan betreft. Tot volgende week en zaterdag. Groetnis.

gaan ze. Dat was een nieuwe energie van Fat Man. Dus ik heb ook gedacht, wacht, kom ons beginnen het programma met Splinter Nieuwe Engels net. Dat was Fat Man, nogal met Wella Capella. Wat doe je daar, die andere volgt die Wella Capella, zeg maar voor je grandma. Dat is me zo energie ook. Nee, Wella Capella, zeg maar voor je grandma. Ik wil iets hier. Ik kan niet onthouden wat het is niet. Maar niettemin, ons het zo begin. Goedenavond, welkom bij Volume Winkels aan mijn lijn. Ons kan je samen tot skyns voor 8 vanavond op je gunsteling radiostatie. Ook welkom. Welkom in die luisteraars van jouw statie, Dan Brackenfell in Kaapstad. Die weer het lekker samengepakt hier in Harties. Ons het vroeger lekker windstorm gehad. En die bokken is nog steeds bezig om samen te pakken. Blitsen hier en daar, je weet. En, ons wacht nog niet voor iedereen. Maar nou ons nummer in haar leef voor jouw boodschappen aan mij. Jouw liedje verzoeken en boodschappen 0615112602. Onthou, jij bepaalt die speellijst in die programma. Net weer eens, voordat ons begin met die muziek, baie dankie voor allemaal wat gister my dag speciaal gemaakt het. Natuurlijk, baie speciale dag was gister. Boonbehalve die feit dat over jaar, je weet, het is uitzonderlijk dat een mens so oud word soos die jaartal waarin jy gebore is. Met andere woorde, 63 jaar oud gister en gebore in die jaar 1963. Interessant. Sal nie weer gebeur in een leeftijd nie. Maar dankjewel allemaal wat het moeilijk gemaakt het om het speciaal te vieren. En het moeilijk gemaakt het voor mij om het speciaal te voelen. Baie dankjewel, ik waardeer het. Nou gaan ons aan met die leven. Goed, ek het een boodschapje vroeger gekregen van Alta, Alta Clarence, hier van Hartebeespoort. En Alta het gevraagd voor twee liedjes, maar ons vat eerst die eerste twee, Quiet Riot met Come and Feel the Noise. Dat is wat je moet doen. Kom voel een beetje die klankjes op. En dan daarna is het Ebba met Rock Me. Goed, kom ons. Johan Smith van daar uit KZN van mij het weer. Dat is Emma Kulema, nie Wella Capella nie. Amper daar, Johan, amper man. Ik kan nou nie help, ek is in 63 geboren nie. Onze daai tijd lijkt me nog iets anders gesê. Nee, ek weet ook nie, maar dit is heeltemal correct. Dit is Emma Kulema, sê maar van jou grandma. Hoe gaan we verder, Johan? Je kan my net weet op 0615112602. Hier is die muziekkeuse van Alta Clarence en dis

Nou ja, ik heb zo pas hier gespeeld Dijkjes en Dijkjes daar van Fatman. Wat toen ook al gevraagd was, die er Alta Clarence heeft toen gevraagd. Dus natuurlijk Fatman daar samen met Liani mee. Een beetje vroeger het ons gesels oor daardie liedjie. Ik had eindelijk dat het ons verkeerd gaat. Die Wella Capella stuur ik het gesê, sê maar van jou grandma. Ik wil een baby hè. En toen Johan smidt mij recht gehelp. Toen zei Johan smidt mij neer. En die woord is niet Wella Capella nie. Die woord is Emma Kulema. Emma Kulema. Alright, dit is die woord of die liedje waar ik gezoek het. En ik denk, wat ik ga doen is, Johan, ik ga een speel. Ik ga hem speel. Vinnig voor jou. En voor mijzelf. Een volksliedje, want die woorden van Emma Kulema bevat. Nou, dit is uitgevoerd, die ene wat ik nu zo pas van, of naar verwijs, die er Buddy Vaughn. Dit sluit in Boegebergse Dam, Emma Kulema, als een wind wat waai, en stadig oor die klipperkies. Ons gaan onder luister. En dan luister ons een beetje hoe klink daai Emma Kulema. Speciaal vir jou Johan Smith van KZN. Bly geskakel, hier is by Volume Winkel, samadaan.

Ja, ons het dan so twee nuwe liedjies vir jou gespeel, twee nuwe vrystellings, want die afgelope Vrydag uitgereik is, en ons het weggeval met een van Jay, langlaas van hom gehoor, met Skinny Dip, en so pas gaat Barno van der Merwe se nuwe een, slegte dag, om het op te wees. Jy is welkom om muziekjes aan te vragen. Boodskapjes te stuur, 061-511-2602, ons is nou op 33 minuten na 6.

En uit ons nog boodschappies bijgekregen, zo. En kom eens kijken een beetje wie het van ons allemaal boodschappen stuurt. Hier, en ik van die strandplakjes van die Vrijstaat. Zij het ook ingespannen van de hand en bijgedragen. En wil graag drie liedjes worden. Dit is ons volgende speellijstje wat ik hier voor me heb. Is Ronel Pieters van Bloemfontein. Het gevraagd voor drie specifieke liedjes. Wakefield's Saturday Night. Dat is van ons van de hand is. En dan Vengo Boys, We Like to Party. En Boston's More Than a Feeling. En Ronel zegt hem voor allemaal zei. Goedenavond en hallo daar. Alipad uit Bloemfontein. Ronel zei, blijkbaar voelt hij zo'n plankjes. Heeft een beetje water nodig om te groeien vanavond. Kom ons helpen een beetje groeien met drie liedjes. En dan zie ik Johan Smith het ook gecommuniceerd is. Zodat ik wel even iets hoor vanavond. Hier is Wakefield, Saturday Night, hier op Joghenslinger Radio. Dit is Volume Winkel, Samadijn.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspos Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspos in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Al de 7 minuten over 7, goedenavond. En jou weer eens welkom. Als je zo pas ingeschakeld hebt, iets wat laat. Ons gaan alweer amper goed neer. Daarom nog niet, op die oomblik niet. Maar 7 minuten over 7, dat is Volume Winkel samen met Hein. Elke zaterdagavond tussen 5 en 8 namiddag. Wel, daar van Kaas en Inse kant af het ons ook liedje verzoek ontvang. By the way, so dankie daar aan Strandplakkies van die Vrystaat vir haar keuse van muziek. Nou, ons kyk wat het Johan aangevra. Johan het gevra vir een liedje van Roes, die kunstenaar Roes. Nou is ek nie heeltemal seker wie Roes is, die mag het omgekry, Johan. Roes se weergawe van Ons Gaan Nou Braai. Braai jy vanaan, Johan. En dan het Johan ook gevra vir Roan de Toei se Kanneman. En dis die volgende twee liedjes wat ons vir hom gaan speel. Hier in ons weergawe en vanaand se uitgawe van Huis, amper sê Huis Waards. Nee, Volume Winkel saam met Hein op jou gunsteling radio. Kom ons luister hoe het klink hierdie een van Roes. Ons gaan nou blij.

Kijk eens, daar je nu niet teruggevallen. Een tijd die dat weet ik niet zo lekker. Dat was Henkie Simons met daar die bekende liedje van om Ruiter van die Winkie. Wel, ik zal nooit dat liedje vergeten. Ik was een tiener toen daar die plaat uitgekomen. Ruiter van die Winkie. En mijn pa had ook een cassette gehad. Kan je geloven van die betrokken liedje? Van Henkie Simons, Ruiter van die Winkie. Ja, toe, hier het Johan van mij gevraagd. Eind alsjeblieft, man. Als hij een werk geeft voor ons hier een keer in. Ruin de Toys, weergave van die Bohemian Rhapsody. Kom maar kijken wat ik voor jou kan doen, Johan. Ik heb hem opgespoord hier. Dit is die rechtstreeks of levendige weergave. Zo, je gaat nou daar zeker maar die skare tussenin hoor. En misschien een handig geklap en een gejuich en dus meer, maar... Kom ons luister naar Ruan de Toys, de weergave van Bohemian Rhapsody. Dan, als het bijkans groet uit, ik ga uitspeel met één of twee liedjes wat al te aangevraagd, maar kom ons staan of volstaan daarmee vanavond. Kom ons luister eerst naar Ruan de Toys, Bohemian Rhapsody, hier op jou gaan slingeladen.

Prachtige weergave daai van Bohemian Rhapsody, uitgevoerd door Rohan de Toey. En levendige optreden. Bring ons aan die einde van die program. Kan je groot tijd gaan vinnig voorbij, 7:45. Volume van Samadijn, wat dan met groet tot volgende zaterdag. Dank je voor alles, de deelname, boodschappies, verzoeken en samenkeuren. Van Wella Capella tot hier bij Bohemian Rhapsody. Dat is wat ons om vanavond gedoen het. Ik wil vanavond afsluiten met een stukje boerenmuziek. En dan... ik zag al vanavond een beetje met mijn technici. Ik weet niet wat het fout is, maar toe maar. Ons proberen weer met muziek wat harder wil wezen is wat ik praat. Altijd gevraagd voor een van Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Maar ik denk, ik ga eerst een stukje boerenmuziek spelen. En dan ga ik afsluiten met die ookie. Okay.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

inbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Juanita came to me last night.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Op de bergen die nacht, leons en donkere wacht. En die modder en bloed leek uit, streepzak en rien kleeft in mij.